let me be your underwear so I can touch you there and there.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Het is

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Het is 5:00.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het is 6 uur.
3: Join the club.

0: van classics die je kent. Tot de hits die je ontdekt.
1: Jij zei dat het klaar was, noemde mij je atlas. Sorry dat ik jou nog op handen draag, nooit andersom.
0: Club FM, no bullshit, just hits.

0: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
1: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab. Dan kebabbels.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.

0: Vorig jaar 10% meer slachtoffers door ongevallen met speedpedelecs. Als je die cijfers vergelijkt met 2024, dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Een logische trend, aangezien het aantal speedpedelecs op onze wegen toeneemt. Het aantal dodelijke slachtoffers neemt af. In 2024 waren het er 5, vorig jaar geen. De man van 21 die zijn ex-vriendin neerstak in Denderleeuw is aangehouden. Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. De man wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij stak zijn ex-vriendin van 23 meerdere keren met een broodmes, onder meer in haar gezicht. Bijna 2 op de 3 van onze jongeren voelt zich helemaal niet betrokken bij beslissingen van Europa, wat Europa doet en beslist. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Jeugdraad. Er is veel ruimte voor verbetering. Europa moet jongeren beter informeren over hoe het werkt, wat het precies doet, vindt de Vlaamse Jeugdraad. Heel wat van de jeugdige ondervraagden vindt ook dat Europa veel te veel onzinnige regeltjes oplegt. Voetbal. Lommel maakt kans om volgend seizoen in de hoogste klasse te spelen. In de promotion playoffs won het met 1-3 van Beerschot. Volgende week en de week daarop neemt Lommel het op tegen Dender. De winnaar van dat duel promoveert. Op het WTA-toernooi in Rome heeft Elise Mertens gestunt. Ze klopte de nummer 8 van de wereld, de Italiaanse Yasmine Paolini. Mertens zelf staat 22e. In 3 sets ging dat daar 4-6, 7-6 en 6-3. En dat betekent dat Mertens nu in de 8e finale staat. Daarin neemt ze het op tegen de nummer 7 van de wereld. Dat is de Russische Mira Andreeva. De weersverwachting. We starten bewolkt met hier en daar al kans op een bui. En die kans wordt enkel groter in de namiddag. De temperaturen zitten tussen 18 en 20 graden.
1: Join the club. Club.

0: The New Garden in Overmere. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmere.
1: Gesloten op dinsdag en woensdag.
2: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, maar dat is niet een vertrouwen. Geld waard zijn.
5: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
6: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
7: Hallo, ik ben Jensie.
8: En ik ben Linda van Milking.
7: Op Club FM.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
3: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.

0: waren vorig jaar 10% meer slachtoffers door ongevallen met speedpedelecs. Als je die cijfers vergelijkt met 2024, dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Een logische trend, aangezien het aantal speedpedelecs op onze wegen toeneemt. Het aantal dodelijke slachtoffers neemt af. In 2024 waren het er 5, vorig jaar geen. De man van 21 die zijn ex-vriendin neerstak in Denderleeuw is aangehouden. Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. De man wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij stak zijn ex-vriendin van 23 meerdere keren met een broodmes, onder meer in haar gezicht. Bijna 2 op de 3 van onze jongeren voelt zich helemaal niet betrokken bij beslissingen van Europa, wat Europa doet en beslist. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Jeugdraad. Er is veel ruimte voor verbetering. Europa moet jongeren beter informeren over hoe het werkt, wat het precies doet, vindt de Vlaamse Jeugdraad. Heel wat van de jeugdige ondervraagden vindt ook dat Europa veel te veel onzinnige regeltjes oplegt. Voetbal. Lommel maakt kans om volgend seizoen in de hoogste klasse te spelen. In de promotion playoffs won het met 1-3 van Beerschot. Volgende week en de week daarop neemt Lommel het op tegen Dender. De winnaar van dat duel promoveert. Op het WTA-toernooi in Rome heeft Elise Mertens gestunt. Ze klopte de nummer 8 van de wereld, de Italiaanse Yasmine Paolini. Mertens zelf staat 22e. In 3 sets ging dat daar 4-6, 7-6 en 6-3. En dat betekent dat Mertens nu in de 8e finale staat. Daarin neemt ze het op tegen de nummer 7 van de wereld. Dat is de Russische Mira Andreeva. De weersverwachting. We starten bewolkt met hier en daar al kans op een bui. En die kans wordt enkel groter in de namiddag. De temperaturen zitten tussen 18 en 20 graden.
1: Join the club.

0: zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
2: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
5: Join the club, prettig weekend.
6: The music is just great. I mean, it's everything.

net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

0: kunnen we het ons allemaal een beetje in vraag stellen, of we wel degelijk een gelukkige natie zijn de dag van vandaag met die oorlogen, die meningsverschillen en dergelijke meer. Het is wel een leuke hit geweest voor A's of B's luisteraars destijds in 93. En daarom hebben we de plaat nog een keer te gedragen op deze zonnige zondagvoormiddag.
1: Een hele goede morgen.
2: Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk.
1: Hele goeie morgen.
0: Inderdaad, een hele goeie morgen en welkom bij Club FM. Op de kalender prijkt vandaag 10 mei. En dat is meteen toch wel een grote dag vandaag voor alle moeders natuurlijk. Want vandaag vieren we Moederdag, voor wie het een beetje vergeten is misschien wel. En zetten we toch wel een beetje de belangrijkste vrouw in ons leven meer dan ooit in de schijnwerpers. En hopelijk heb jij al een kleine attentie gekocht of iets leuks dat je misschien nog gaat doen vandaag. In ieder geval zet je mama zeker in het zonnetje vandaag, wat ze verdient het. Wij gaan dat ook doen tussen nu en 12 uur hier, luisteraars. Met heel wat leuke muziek en natuurlijk onze uittips die we wederom hebben verzameld. Tot een uur of 12 hoor je hier de leukste uittips in Oost-Vlaanderen die je kan gaan doen. Het wordt best een behoorlijke dag met natuurlijk ook wel het zonnetje erbij. Het zou ook droog moeten blijven, dus reden te meer om misschien wel buiten te komen vandaag. In ieder geval, we zijn er weer graag bij met nu een hit uit de 80's. Een grote toch wel is waar destijds geweest voor Prince, 1999.

21 jaar is deze schitterende singer-songwriter en ook wel een beetje TikTokster uit Nederland. Hè. Inderdaad, we draaien Roxy Dekker en Loser. En dan uiteraard zijn we er weer met onze leukste uittips die we weer hebben verzameld in Oost-Vlaanderen. Die je vandaag op deze zondag kan gaan doen. Als je van klarinet en piano houdt, wel dan ben je vandaag welkom in Dendermonde. Want dat staat vandaag daar op het programma in het cultuurkapel Oldupus in Dendermonde. De cultuurkapel heeft de muzikanten Mark Goossens en Frank Nobels uitgenodigd voor een concert. Goossens speelt piano, Nobels klarinet. Geïnspireerd door het getal 26 doken ze in de partiturenkast en stelden een boeiend gevarieerd programma samen met tijdloze muziek voor klarinet en piano van klassiek tot jazzy. Het concert vindt straks plaats om 11 uur en liefhebbers kunnen terecht in het cultuurkapel Oldepuus aan de Sint-Olnofsdijk 85 in Dendermonde. Toegangskaarten daar aan de kassa kosten €20. Alle info voor www.oldepuus.be. Dus www.oldepuus.be in Dendermonde, straks dus daar om 11 uur. Hou je dan weer van modeltreinen, dan ben je welkom in Gent. Want de oudste modelspoorclub van het land, AMSAC, die organiseert vandaag een ruilbeurs. En dat in het DC De Waterspiegel aan de Meulse Steenweg 510 in Gent. Ze is vandaag toegankelijk sinds 9 uur doorlopen tot 5 uur van de middag. AMSAC staat voor Artevelde Miniatuur Spoorweg Amateursclub en bestaat al 70 jaar. De club was oorspronkelijk gevestigd in het Sint-Pieterstation, maar door de grootste renovatiewerken week hij uit naar enkele oude spoorwagons op het terrein van het vormingstation Gent-Zeehaven en sinds vorig jaar naar niet gebruikte sporen in Wondelgem. Al die jaren bleef de focus op de modeltreinen natuurlijk en manquettes. De 70ste verjaardag is voor de club het moment bij uitstek om een open deur weekend te organiseren met alles wat de liefhebber van modeltreinen verwacht. Daarvoor trekken ze naar het dienstencentrum De Waterspiegel en dat op de wijk Meulensteden. Ze voorzien verschillende modelbanen in werking, een statische tentoonstelling van toch wel modelspoormateriaal, verkoopstandjes van modeltreinen en ook de nodige catering. Iedereen is dus daar welkom vandaag. En dat dus in De Waterspiegel op de wijk Meulensteden in Gent. De toegangsprijs voor de modeltreintjes die daar de show stelen en de tentoonstelling en de ruilbeurs.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design, kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design, Zandberg 10 in Zeelen.
3: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
4: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
3: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
5: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Brotiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Brotiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
2: De allergrootste artiesten hoor je hier.
6: Hi with a sugar bass. Ooh, but you miss me like a hole in the head. Because I do, boy. And it's true, boy.
2: We draaien ze allemaal.
7: Hi, this is Bryan Adams.
6: I

0: 67 is ondertussen deze Madonna en ze heeft onlangs nog nieuwe muziek uitgebracht. Dus is er nog altijd hoor de dag van vandaag erbij als de pinke. Wij kozen een keertje voor een single uit het verleden uit de 90s. Madonna and Secret draaiden we hier bij Club FM. En dan is het bijna 10:30, tijd voor het regionaal nieuws.
1: Club FM, nieuws uit de streek.
2: In Geraardsbergen reageren vaste verblijvers op de camping van de Gavers boos omdat hun staakcaravans moeten verdwijnen. De provincie Oost-Vlaanderen die vernieuwt de camping en voorziet geen plaats meer voor staakcaravans. Pleegzorg Oost-Vlaanderen zoekt dringend gezinnen voor kinderen met een extra zorgnood, zoals autisme, ADHD of hoge gevoeligheid. Voor veel pleeggezinnen blijft dat een drempel. In Gent zijn boetes van bijna 400.000 euro opgelegd voor jarenlange bouwovertredingen op de site van Dok Noord. De uitwaters die bouwden zonder vergunningen en negeerden de voorschriften. De rechter die legt voorlopig geen aanpassingen op. In Brakel wil een projectontwikkelaar op de site van het oude zwembad Poseidon sociale woningen bouwen. De aanvraag die wordt deze maand ingediend. In Maldegem is de bouw gestart van 12 nieuwe jeugdlokalen voor 4 jeugdbewegingen. De gemeente investeert 3,6 miljoen euro in de nieuwe jeugdsite met ook een binnen- en buitenspeelruimte. Oost-Vlaanderen werkt opnieuw samen met VZW Rato om de Aziatische hoornaar te bestrijden. Alle gemeenten die doen mee en burgers kunnen via de app Vespa Watch een nest melden en de bestrijding is gratis.
1: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.
3: Join the club.

Club FM, wij zorgen voor de prikkel in de muziek. Dag in dag uit, 24 of 24. En dit is zo'n leukertje hoor. Alex Warren draaien met Fever Dreams hier bij Club FM. Straks nog meer leuke muziek van de Pasadena's. Maar eerst Jimmy Cliff.

0: je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
1: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.

tempo van deze plaat ligt behoorlijk hoog. Dat zijn we niet zo vaak gewend van Last Frequencies. Maar dankzij Seal, ja, heeft hij het wel gedaan natuurlijk. En is het een leuke hit wat dat betreft. We draaien nog een keertje Listen to Me. En dat kan nog tot 12 uur, luisteraar. Ben je nog steeds welkom op zondag voormiddag. Met straks uiteraard nog wat uitrips en Patrick Haantjes van Meteozelen. Die ons alles uit de doeken gaat doen wat het weer betreft. Maar eerst Duke Hugger.

Jawel, Born for the Runaway. Ja, inderdaad horen zowel Lady Gaga als Doechii. Mag je zonder enige overdrijving iconen noemen binnen hetgeen wat ze vandaag de dag nog altijd doen natuurlijk. Deze single hangt aan elkaar met een aanstekelijke, bijna funky beat. En volgens mij gaat het een grote hit gaan worden, die nieuwe single van Lady Gaga en Doechii. We draaien de Runaway. En dat moet je zeker niet doen, luisteraars. Want straks na 11 uur hebben we nog Patrick Haantjes, we hebben nog leuke uittips en fijne muziek. En van fijne muziek gesproken, er is YouTube.

Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: Ja, het is een liedje dat je toch wel een beetje vrolijk maakt, vind je zelf niet? Inderdaad, even een beetje feest op de radio. En dat is dankzij deze plaat uit de zomer van 1981. Een liedje van de Limburgse Nederlandse popgroep The Press. Toentertijd veel te horen op de Nederlandse radio. Cantara Pepe, dat is het Spaans voor Zing Pepe. En het is wel degelijk een grote hit geweest destijds. Ook in ons Belgische landje.
1: Naar uit op zondag met Ron van Dijk. Join the club.
0: Inderdaad, een bijzondere goede zondag voormiddag iedereen. We hebben leuke muziek onderweg van de Brothers Beyond. We hebben Camille en we gaan rocken straks nog met ZZ Top. Maar uiteraard brengen wij ook een beetje een ode aan mama, want het is moederdag vandaag. Fijne moederdag iedereen. Onze moeder, zonder wie we nooit naar school hadden gekund, eten hadden gehad op, of kleren op ons lijf mochten dragen. Onze moeders die ons leerden wat liefde is, wat verdriet is. Allemaal een dikke merci, een dikke bedankt. Het is jullie dag vandaag op deze 10e mei. En dat is ook zo wat betreft Genesis, die destijds een ode bracht aan mama. En die plaat gaan we nog een keer draaien, dus voor alle moeders die we vandaag graag in het zonnetje zetten.

0: afgelopen weken was ze in de Vorst Nationaal voor een uniek concert hier, deze toch wel Olivia Dean. En het was een heel mooi concert, heb ik toch gezien. Of me laten wijsmaken met andere woorden.
1: Club FM.
2: Het weerbericht van Meteo Zeelen.
0: Olivia Dean en So Easy draaien we. Hey, goedemorgen Patrick.
3: Goedemorgen.
0: Ja, de zon is wel van de partij, maar geef toe, de wind is weer de spelbreker. Hè?
3: Ja, weer de spelbreker. Ja. En altijd uit die noordoostelijke hoek, omdat er altijd drukgebieden op een verkeerde plaats liggen voor ons. Het is vandaag niet anders. Het gaat vandaag niet zo warm zijn als gisteren. Als gisteren hadden we een mooie dag met temperatuur van 22 graden. Vandaag moeten we ons tevreden houden met een temperatuur van 18 graden. En momenteel zien we nog behoorlijk de zon. Maar in de loop van de middag gaat de overbewolking toch wel wat dikker worden. En dan vrees ik op het einde van de middag dat de zon maar een schaars artikel zal worden. En dus ja, zoals gezegd, dus de wind die een beetje een spelbreker is. Morgenochtend ligt de temperatuur rond 7 graden. En morgenochtend en in de namiddag is er vooral kans op enkele lokale buien. De temperatuur in de ochtend is ongeveer een 7 graden. En morgen is het overdag maar een 13, misschien een 14 graden. Als de opklaringen breed genoeg zijn. En nog altijd die matige wind morgen uit noord tot noordwestelijke richtingen. Dinsdag wisselend bewolkt in de ochtend temperaturen van 3 graden. En als de opklaringen breed genoeg zouden zijn, moeten we dan toch wel een beetje opletten voor lichte grondvorst. Voorlopig hou ik het op lichte grondvorst, misschien enkele 10. Dus maar toch een beetje, zou toch een beetje opletten als je wat gevoelige plantjes buiten staan hebt. En overdag loopt dan de temperatuur op naar een 15 graden en er staat een matige wind uit noordwestelijke richtingen. Woensdagochtend is het wat zachter. Temperaturen liggen dan rond 7 graden en lopen op naar een 16 graden. Maar opnieuw staat er een matige tot krachtige wind, maar dit keer uit zuidwestelijke richting. En in de loop van woensdag namiddag gaat het ook gaan regen van het westen uit. Op donderdag 5 graden in de ochtend, 15 graden overdag. Er vallen dan meerdere buien en er staat een matige wind uit zuidwest tot noordwestelijke richtingen. Vrijdag in de ochtend opnieuw een beetje opletten voor kans op grondvorst, want de temperatuur dalen weer naar een 3 graden. Overdag loopt de temperatuur op naar een 15 graden. Het is wisselend bewolkt en vooral in de namiddag is er opnieuw kans op enkele buien. Zaterdag en zondag liggen de temperaturen rond een 16 à 17 graden en dan de buienactiviteiten die gaan een beetje afnemen. Maar een lokale bui sluit ik zeker nog niet uit. Dus met andere woorden, ja, we gaan een beetje een wisselvallige en koude week tegemoet. Veel regen staat er niet geprogrammeerd, maar dat kan natuurlijk verschillen van plaats naar plaats. Op de ene plaats gaat er amper regen van en op de andere plaats gaat het dan wat meer vallen. Dus ja, het is een beetje een wisselvallige periode. En morgen starten ook de ijseiligen. En meestal rond de ijseiligen heb je zo'n periode dat het wat kouder weer is. Dat is nu ook toch wel want nog altijd
0: mogelijk,
3: op grond, dus nog wel een beetje opletten.
0: Ja, voor mensen die al bloemetjes hebben geplant.
3: Ja, en zeker bloemetjes die er wel wat tegen kunnen. Maar zijn er andere. Ja, dus, Het is nu niet dat het een extreme vorst gaat zijn, maar ik zou zeggen, wees toch een beetje wat even.
0: En ook met het verlengde weekend voor velen in aantocht, ook zal het een beetje minder weer zijn. Hè?
3: Minder weer, ja. Het gaat een beetje tegenvallen, want ook aan de kust, zie ik maar temperaturen van soms 13, 14 graden.
0: En als er dan nog een beetje wind staat.
3: En op een wind staat, dan is het zeker al niet aangenaam. Valt er dan ook nog een keer buien bij. Dus te zien hoeveel buien natuurlijk valt. En als ik dan naar de Oevenvenen kijk, zijn er plaatsen waar de temperaturen overdag onder de 10 graden blijven.
0: Kijk eens
3: dus, 8 à 9, 7, 8 graden. Dus een beetje een fris verlengd weekend.
0: Ja, niks aan te doen.
3: Maar ik zou zeggen, tracht er het beste van te maken.
0: Ja, en geniet vooral nu nog van het zonnetje dat we nog
3: vandaag
0: nog
3: een beetje
0: geniet.
3: Jammer van de wind, maar is niet aan het doen.
0: Nee, dat is waar. Goed, Patrick, bedankt voor je weerpraatje. Ja. En tot volgende week.
3: Tot volgende week.
2: Uit op zondag. Dat zijn de leukste uittips voor Oost.

zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen. WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.

mochten weer een keertje rock'n'rollen met de mannen met baarden. En ja, uiteraard de Harley Davidson erbij. Dat mag niet ontbreken bij deze Zizzy Top uit de 80's. En Gimme All Your Lovin'. Ja, luisteraars, zometeen hebben we nog wat leuke uittips die ik graag met jullie deel. Die je nog kan gaan doen op deze 10e mei. Maar eerst nog 24/7.

0: Bij elke halte op de routes horen korte verhalen, anekdotes en stukjes geschiedenis over de buurt of opvallende figuren die er ooit leefden. Met deze wandelplannen brengen ze het rijke verleden van de Gentse wijk en deelgemeente letterlijk binnen wandelafstand. Het pakket met de 9 erfgoedroutes is gratis af te halen en dat in het Stam in Gent. Misschien wel een aanrader, het blijft vandaag droog, dus misschien wel een aanrader om een van die wandelingen daar te gaan doen. Wandelen kan je ook in Lokeren. Ja, inderdaad, want Natuurpunt organiseert vandaag een begeleide wandeling door de Daknamse Meersen in Lokeren. Het gebied is een mozaïek van graasweiden, maar ook hooilandjes, bosjes en rietgrachten en herbergt tal van zeldzame planten en diersoorten. Bezoekers krijgen de kans om terreinen te bezoeken die normaal niet vrij toegankelijk zijn. De wandeling start vanmiddag om 2 uur aan de kerk van Daknam, Daknamdorp nummer 16, en duurt tot 5 uur. Inschrijven moet je wel doen en dat kan je nog door nu snel te surfen naar www.natuurpunt.be. Dus www.natuurpunt.be en dat dus voor de georganiseerde wandeling vandaag in de Daknamse Meersen en dat dus in Lokeren. Je kan ook nog naar Gontrode, want Martinus Arthouse organiseert zijn eerste kunst- en brokant-evenement. En dat in het herbestemde Rookerk van Gontrode bij Merelbeke Melle. Na de succesvolle opening in april met een kunstexpositie met tientallen kunstenaars, pakt Martin Arthouse dit voorjaar dus uit met een gloednieuw concert in de Sint-Bavo-kerk van Gontrode. Deze keer nodigt hij verzamelaars en kunstliefhebbers uit voor een beurs waar kunstobjecten en kwaliteitsvolle brokanten worden aangeboden. De focus ligt op de zoektocht naar bijzondere, het hedendaagse kunst tot authentieke stukken met een ziel. De Rookerk biedt met haar flexibele wandel en historische sfeer het perfecte decor voor dit evenement. Bezoekers kunnen er vandaag nog doorlopen terecht tot 6 uur komende avond. En dat dus in de Rookerk van Gontrode, Gerardsbergse Steenweg 133, om de diverse collectie te gaan bewonderen. De expo is vandaag gratis toegankelijk.
1: Goedemiddag.

uit de periode toen trance muziek heel bijzonder populair was. Dat was onder andere het jaar 2000, toen deze Matthias Hofmann onder het Sinus X het Duitse dansproject oprichtte. En meteen werd het een grote hit in het jaar 2000 met deze Superstring dat we nog een keertje draaiden bij Club FM. Straks hebben we nog wat leuke uittips die je nog kan gaan doen hier. De laatste ook alweer voor deze zondag, de 10e mei. Maar eerst muziek onderweg, luisteraars, van Antoon met de 3D. En deze uit de 80's, ook een vette hit geweest hoor, moeten we wel toegeven. Alexander O'Neill is dit, en Fake.

0: Op weg naar je vakantiebestemming of net stilgevallen onderweg? Bij SOS Support Depannage staan we 24/7 klaar met pechverhelping, takeldienst en autotransport. En bij SOS Rental Cars huur je auto's en bestelwagens tegen een scherpe prijs. Je oude wagen verkopen? Bij ons krijg je een eerlijke prijs en een vlotte afhandeling. Meer info via sosrentalcars.be of bel 0483-655-332. SOS Support, Depannage en Rental Cars. Klaar voor elke rit.
1: Ontdek Puur Hamme. Jouw specialist in biologische producten voor het hele gezin. Van vers geteelde groenten en fruit tot heerlijk vers brood en zuivelproducten. Ook voor vleeswaren, koffie, thee, noten, gedroogde vruchten, voedingssupplementen en verzorgingsproducten ben je bij ons aan het juiste adres. Alles biologisch. Met dagelijks vers biobrood en op vrijdag verrukkelijke biopatisserie. Bezoek ons in de Slangstraat 56 in Hamme of kijk op puurhamme.be. Puur Hamme. Voor de natuur. Duur voor jou.
2: Get ready for takeoff.
3: Dit zijn de hits van Club FM.
4: Hi, this is Calvin Harris. And you're listening to my

Nacho Joyce waren succesvol in de 90s. Natuurlijk een van de vele singles die ze uitgebracht hebben. Draaiden we nog een keertje Feel Alright. Hoe zit iets nieuws is? Na 25 jaar brengen ze binnenkort nog een nieuwe single uit. 22 mei, dan wordt die de wereld ingestuurd. Het nummer gaat Ready for Summer heten. En daar kijken we naar uit, hè, wat betreft de nieuwe single van Touch of Joy. Goed, luisteraars, hebben we nog een laatste twee items die ik graag met jullie ga delen. Allereerst trekken wij naar de gemeente Hamme in Oost-Vlaanderen. Want vandaag stellen de leerlingen van Crossover van Academie Hamme voor het eerst hun werk tentoon in Huizen Vermeijre-Lagé in Hamme. De tentoonstelling is het resultaat van een creatief academiejaar waarin de leerlingen disciplines en technieken met elkaar combineerden. Die aanpak grijpt terug naar een oude kunsttraditie. Tot in de 19e eeuw waren kunstenaars vaak allround en combineerden ze tekeningen met schilderijen en boetseren. Met Crossover herneemt Academie Hamme bewust die brede artistieke benadering. Gedurende het voorbije academiejaar gingen de leerlingen aan de slag met het thema reflecties. En dat leidde tot een veelzijdige tentoonstelling waarin verschillende interpretaties, materialen en technieken elkaar aanvullen en versterken. Bezoekers zijn dus vandaag welkom tussen 2 en 5 uur. De tentoonstelling wordt dan ook samen met de leerlingen feestelijk afgesloten. Dus iedereen daar welkom in Huizen Vermeijre-Lagé in Hamme vandaag. En dan gaan we nog een keertje naar Lokeren, want bij Self Storage Lokeren in de Brandstraat kan je terecht voor de schilderkunst van Academie Waasmunster. Iedereen is vandaag welkom tussen 2 en 6 uur. Brandstraat.

Bayant en de Hard Rod Fly zijn we bijna aan het einde gekomen hier van Uit op Zondag. De uittips zijn uitgedeeld, de fijne muziek is gedraaid, dus helaas, het is voorbij. Maar blijf luisteren. Yuri Totte, hij komt er zo meteen aan tussen 12 en 2. Veel plezier tijdens jullie middaglunch met hem en de andere collega's. Maak er een hele fijne zondag van, luisteraars. Ik laat je nog met de confetti's die eraan komen. Eerst nog de Bausa. Hier zijn ze met Addicted to Your Love.

0: the sound of sleep, the sound which creates a new dimension. This is a new style of music.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Het is 12 uur.

0: was een van de meest succesvolle singles van deze band die hiervoor een platina plaat ontvingen. The Backstreet Boys en Everybody. Hey, welkom in deze aflevering van de Middagclub op deze zondag 10 mei ondertussen al. Hè. Muziek komt eraan, zometeen van Son Mieux en ook Rihanna, maar eerst UB40 en Sing Our Song.
1: Join the club, prettig weekend.
2: Juli tot 10.

0: Hij heeft ondertussen ook al heel wat watertjes doorzwommen, want in 2005 tot en met 2012 was hij zanger, gitarist van de garage rockband All Missing Pieces. En in 2009 was hij medeoprichter van de alternatieve rockband Soul Sister Dance Revolution. En in 2015 is hij dan begonnen met Son Mieux. Deze morning kreeg in ieder geval bij Club FM.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waard, dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
2: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
3: Gesloten op dinsdag en woensdag.
4: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
5: Goedemiddag.
6: Club FM.

uit de hitlijst van 1988 haalden we deze nog eens van U2 en Desire. Straks duiken we samen de hitlijst in van vorig jaar met Katy Perry en Band 8, maar eerst richting 1992. En dat doen we met deze man, Felix, and It Will Make Me Crazy.

0: In play-off 1 van het voetbal heeft Club Brugge zijn leidersplaats in het klassement verstevigd. Het won met 2-0 van Sint-Truiden en loopt zo 4 punten uit op Union, de nummer 2. Union speelt nog tegen KV Mechelen. Opnieuw een cruiseschip met een virus. Dit keer een cruise in de Caraïbe waar het norovirus rondgaat. Dat heeft de Amerikaanse gezondheidsdienst laten weten. Aan boord zitten 100 passagiers en 10 bemanningsleden. Norovirus is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. De premier van Schotland, John Swinney, wil dat Schotland onafhankelijk wordt nog voor de volgende Britse parlementsverkiezingen. Die zijn in 2029. Met die boodschap wil hij Nigel Farage van Reform UK te snel af zijn. Farage maakt kans om de nieuwe Britse premier te worden en zou Schotland mogelijk stokken in de wielen kunnen steken om onafhankelijk te worden. Nabij de luchthaven Charles de Gaulle bij Parijs woedde gisteravond een hevige brand in een loods. De brandweer kwam massaal ter plaatse. De loods, die tot een industriële bakkerij zou behoren, bevindt zich vlak bij het luchthaventerrein. Er is niet echt sprake van gewonden, er is ook geen hinder voor het vliegverkeer. Op social media circuleren diverse beelden van gisteravond waar een grote zwarte rookpluim te zien is, tot in Parijs. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De weersverwachting dan. De temperaturen zitten vandaag rond 19 graden. Dat valt op zich nogal mee. Maar we starten bewolkt met hier en daar kans op een bui. En die kans wordt alleen maar groter in de namiddag. Nee, echt mooi wordt het niet vandaag. En het ziet er ook niet naar uit dat het maandag en dinsdag een stuk beter wordt.
1: Join the club.

Ja, we weten nog altijd niet of het over een kattenhuis gaat of over iets anders. In ieder geval, Lily Allen kreeg hier nog eens bij Club FM en Pussy Palace. We keren terug naar het jaar 1996, toen deze dame bekend werd toen ze de Great British Song Contest won met het liedje Ooh Ah, Just a Little Bit. En deze winst leverde haar een ticket op voor het Eurovisie Songfestival 1996 in Oslo. En daarvoor mocht ze het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigen. Gina G en Ooh Ah.

0: Kibbabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibbabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibbabbels. Eerst kebab, dan kibbabbels.
1: Ontdek Puur Hamme. Jouw specialist in biologische producten voor het hele gezin. Van vers geteelde groenten en fruit tot heerlijk vers brood en zuivelproducten. Ook voor vleeswaren, koffie, thee, noten, gedroogde vruchten, voedingssupplementen en verzorgingsproducten ben je bij ons aan het juiste adres. Alles biologisch. Met dagelijks vers biobrood en op vrijdag verrukkelijke biopatisserie. Bezoek ons in de Slangstraat 56 in Hamme of kijk op puurhamme.be. Puur Hamme. Voor de natuur. Voor jou.
2: Hallo, ik ben Jensie.
3: En ik ben Linda van Milking.
2: Op Club FM.

Ik denk als je als man zonder wat geld toch niet veel te zoeken hebt bij Jennifer Lopez. My love, don't cost a thing. Het eerste uur van deze middagclub zit alweer bijna op. Zometeen gaan we nog door tot en met een uur of twee. Van mij krijg je nog Black Slate en Amigo. En ik hoor jullie zometeen terug.

0: Jaren 90 waren de jaren van de boysbands. Denk maar aan Blue, The Backstreet Boys, Boyzone en nog zoveel andere. Ook deze New Kids on the Block was zo'n boysband. En Tonight, zij mochten dus best beide van ons tweede uur samen. Hey, goedemiddag. Zometeen nog muziek van Alan Walker en Fangs en ook Enrique Iglesias.
1: Join the club. Jury tot 10.

Ja, ook deze Heartbreak Melody haalde zijn sample wel ergens van een oud nummer. Wat dacht je van Be My Lover van LaBouche? Jawel, deze hoor je ongetwijfeld in deze Alan Walker en Fangs met Heartbreak Melody. Tijd om even terug te keren naar de hitlijst van 2011 toe. Samen nu met Enrique Iglesias, Usher en Lil Wayne. En deze Dirty Dancer.

0: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
1: Gesloten op dinsdag en woensdag.
2: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
3: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
4: Op weg naar je vakantiebestemming of net stilgevallen onderweg? Bij SOS Support Depannage staan we 24/7 klaar met pechverhelping, takeldienst en autotransport. En bij SOS Rental Cars huur je auto's en bestelwagens tegen een scherpe prijs. Je oude wagen verkopen? Bij ons krijg je een eerlijke prijs en een vlotte afhandeling. Meer info via sosrentalcars.be of bel 0483 655 300 32. SOS Support, Depannage en Rental Cars. Klaar voor elke rit.

De band begon in 1979 onder de naam Force en ze wonnen in Zweden in eind 1979 onder de naam Europe Lucia Rock, een talentenjacht voor bands.

man die ondertussen ook wel niet meer weg te denken is uit onze hitparade, zei deze Teddy Swims. Die kreeg hem nog een keertje met Mr. Know-It-All. Daarvoor zat trouwens ook nog Ryan Paris en zijn Dolce Vita. En nu laat ik de jongens, zou ik al zeggen, nee, de jongen en meisje op je los van Too Limited. En here I go. Oh, I

0: Puur Hamme, jouw specialist in biologische producten voor het hele gezin. Van vers geteelde groenten en fruit tot heerlijk vers brood en zuivelproducten. Ook voor vleeswaren, koffie, thee, noten, gedroogde vruchten, voedingssupplementen en verzorgingsproducten ben je bij ons aan het juiste adres. Alles biologisch, met dagelijks vers biobrood en op vrijdag verrukkelijke biopatisserie. Bezoek ons in de Slangstraat 56 in Hamme of kijk op puurhamme.be. Puur Hamme, voor de natuur, voor jou.
1: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services, Zoomstraat 4B in Lokeren.

0: Origineel is dit nummer afkomstig uit 1963 alweer van duo Bob en Earl. En in 1986 coverde de Rolling Stones deze.
1: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
2: Jacques Chirac.

Met deze van Santana en Rob Thomas en Smooth zitten voor mij voor vandaag ook weer helemaal op. Volgende week zijn we uiteraard opnieuw tussen 12 en 2 voor een nieuwe aflevering van de Middagclub. Maak er allemaal nog een leuke zondag van en tot volgende week. Ik laat jullie nog met muziek zometeen van Snap en Exterminate en ook deze Cool in the Gang en Joanna.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Het is 2 uur.
1: Join the club.

0: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
1: Op weg naar je vakantiebestemming of net stilgevallen onderweg? Bij SOS Support Depannage staan we 24/7 klaar met pechverhelping, takeldienst en autotransport. En bij SOS Rental Cars huur je auto's en bestelwagens tegen een scherpe prijs. Je oude wagen verkopen? Bij ons krijg je een eerlijke prijs en een vlotte afhandeling. Meer info via sosrentalcars.be of bel 0483-655-332. SOS Support, Depannage en Rental Cars. Klaar voor elke rit.
2: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
3: Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design, kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design, Zandberg 10 in Zeelen.
4: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.

Het drama met een springkasteel in Hamme is mogelijk veroorzaakt door een windhoos, blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind zou het springkasteel gisteren de lucht hebben ingeblazen. 4 kinderen raakten gewond, maar een van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. Een deskundige van het parket onderzoekt onder meer of het springkasteel goed geplaatst en vastgemaakt was. Dat gebeurde in elk geval door een professionele firma, horen we. Maar wat er precies is fout gegaan, is nog niet helemaal duidelijk. Voor het eerst in 20 jaar nemen minder mensen ouderschapsverlof. Het aantal lag in maart bijna 2% lager dan een jaar geleden, blijkt uit cijfers van de RVA, die HR-bedrijf SD Works heeft geanalyseerd. Bij de vrouwen alleen al gaat het om een daling met 3%. Een verklaring is er niet meteen. Op Tenerife is de evacuatie begonnen van de zowat 150 passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak. Iedereen is eerst onderzocht aan boord. Volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid had niemand symptomen. De Spanjaarden mochten als eerste aan wal, gevolgd door de rest, onder hen 2 Belgen. Ze worden met bussen naar de luchthaven gebracht, vanwaar ze naar huis vertrekken. Europa stuurde ook een ambulancevliegtuig naar Tenerife om te helpen. In de ronde van Italië is het team van de UAE Emirates helemaal onthoofd, zeg maar, door de massale valpartij van gisteren. De Australiër Vine en de Spanjaard Soler zijn naar het ziekenhuis gebracht met breuken. En nu moet ook hun klassementsman, de Brit Adam Yates, opgeven. Hij reed de rit van gisteren nog uit, maar heeft een hersenschudding. Vanmiddag en vanavond wat meer wolken. Dat kan in het oosten een bui uitvallen. Maxima 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen buien vallen bij 12 graden. Dinsdag zo goed als droog. Vanaf woensdag wisselvallig en slechts 13 graden. Join the club.

0: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
2: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
5: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.

0: ZFM, nieuws uit de streek.
1: In Gerardsbergen reageren vaste verblijvers op de camping van de Gavers boos omdat hun staakcaravans moeten verdwijnen. De provincie Oost-Vlaanderen die vernieuwt de camping en voorziet geen plaats meer voor staakcaravans. Pleegzorg Oost-Vlaanderen zoekt dringend gezinnen voor kinderen met een extra zorgnood, zoals autisme, ADHD of hoge gevoeligheid. Voor veel pleeggezinnen blijft dat een drempel. In Gent zijn boetes van bijna 400.000 euro opgelegd voor jarenlange bouwovertredingen op de site van Dok Noord. De uitwaters die bouwden zonder vergunningen en negeerden de voorschriften. De rechter die legt voorlopig geen aanpassingen op. In Brakel wil een projectontwikkelaar op de site van het oude zwembad Poseidon sociale woningen bouwen. De aanvraag die wordt deze maand ingediend. In Maldegem is de bouw gestart van 12 nieuwe jeugdlokalen voor 4 jeugdbewegingen. De gemeente investeert 3,6 miljoen euro in de nieuwe jeugdsite met ook een binnen- en buitenspeelruimte. Oost-Vlaanderen werkt opnieuw samen met VZW Rato om de Aziatische hoornaar te bestrijden. Alle gemeenten die doen mee en burgers kunnen via de app Vespa Watch een nest melden en de bestrijding is gratis.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.
2: Join the club.

16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles, eerst kebab, dan kebabbles.
2: Join the club. Club FM.

Vanmiddag en vanavond wat meer wolken. Dat kan vooral in het oosten een bui uitvallen. Maxima 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. En buien zijn mogelijk bij 12 graden. Dinsdag zo goed als droog. Vanaf woensdag wisselvallig. En 13 graden dan.

0: Goals. Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
2: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
3: Gesloten op dinsdag en woensdag.
1: Verras moeder met ons moederdagmenu of à la carte. Bekijk het aanbod via hetkapiteintje.be.

0: Op weg naar je vakantiebestemming of net stilgevallen onderweg? Bij SOS Support Depannage staan we 24/7 klaar met pechverhelping, takeldienst en autotransport. En bij SOS Rental Cars huur je auto's en bestelwagens tegen een scherpe prijs. Je oude wagen verkopen? Bij ons krijg je een eerlijke prijs en een vlotte afhandeling. Meer info via sosrentalcars.be of bel 0483 655 332. SOS Support, Depannage en Rental Cars. Klaar voor elke rit.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.

0: Let me be your lucky star. Shine it down, you shine it down.
1: De twee Belgen die op de cruise met het Hantavirus zaten zijn onderweg naar huis. Over een half uur vertrekt een Nederlands vliegtuig van op Tenerife. Dat meldt het Nederlands ministerie van Volksgezondheid. Rond 8 uur vanavond zouden vluchten aankomen op de militaire luchthaven van Eindhoven. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis, maar dan moeten ze 45 dagen in quarantaine. De federale regering moet nog 7 miljard euro zoeken tegen 2029 en geen 5 miljard, zoals eerder gezegd. Dat heeft minister van Begroting, Vincent van Petegem, gezegd in de zevende dag op de VRT. Volgens hem was de vorige berekening een beetje verouderd, want intussen valt de VS Iran aan. Ons land moet de begroting half oktober indienen bij Europa, maar van Petegem hoopt al tegen 21 juli klaar te zijn. Sport.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
2: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Het is 6 uur.

0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende aanmerken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
1: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab. Dan kebabbels.
2: Op weg naar je vakantiebestemming of net stilgevallen onderweg? Bij SOS Support Depannage staan we 24/7 klaar met pechverhelping, takeldienst en autotransport. En bij SOS Rental Cars huur je auto's en bestelwagens tegen een scherpe prijs. Je oude wagen verkopen? Bij ons krijg je een eerlijke prijs en een vlotte afhandeling. Meer info via sosrentalcars.be of bel 0483 655 332. SOS Support, Depannage en Rental Cars. Klaar voor elke rit.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.

0: ben Milo en je luistert naar Club FM.
1: Club FM. You don't know.

0: Vanavond meer bewolking, kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij een graad of 12. Dinsdag overwegend droog 15 graden. Daarna wordt het wisselvalliger.
1: Join the club. Club.

0: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
1: Gesloten op dinsdag en woensdag.
0: Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit. Van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design. Kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design. Zandberg 10 in Zeelen.
2: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
3: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
4: Goedenavond.

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Het is 8 uur.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

laat niet alles achter wat je lief was. Ik heb het zien gebeuren, je voelt niets meer voor mij. Houden van me.

Alles wat je hebben wou, had je hier toch. Krijg je het ergens beter dan hier nog. Jij was toch tevreden met je leven en mij. Blijf dan nog heel even.

0: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Het is 10 uur.

Welkom in Club Soirée. Tot middernacht, rustige muziek voor een perfecte avond. Club Soirée.

elke avond op Club FM, Club Soirée. Club FM, altijd in de buurt.

Welkom in Club Soirée. Tot middernacht rustige muziek voor een perfecte avond. Sluit je dag af in schoonheid. Gegarandeerd romantisch en stijlvol. De hele avond lang Club Soirée.

Even te relaxen. Even alles achter jou te laten. Uit te blazen. Luister vanaf nu elke avond van 7 tot middernacht naar Club Soirée. Rustige muziek de hele avond lang bij Club FM.

0: deugd doen om even te relaxen. Even alles achter jou te laten, uit te blazen. Luister vanaf nu elke avond van 7 tot middernacht naar Club Soirée. Rustige muziek, de hele avond lang, bij Club FM. Alles over je streek en de meeste muziek.
1: Welkom bij Club FM.
0: Welkom bij de Oost-Vlaamse Regioradio.

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het is 2:00.